tired of fighting. I'm tired of fighting. Fighting for a law.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Well, hello, everybody. This is Pam McBeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: Dit is Wim Pols.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joanna.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
0: Hello, this is Pam McBeth.
5: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
6: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son-

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, wel heel toepasselijk nummer voor de zondagmorgen, om het zo maar te zeggen. Ik zeg een welgemeend goedemorgen op deze zondagmorgen, maar het kan ook maar zo woensdagochtend zijn. Maar dan zit u in de herhaling van dit programma, welke op zondag en woensdag uitgezonden wordt tussen 9 en 12 uur hier op Crossroads Country Radio. Ik heet u hartelijk welkom. En dat bij een nieuwe uitzending van Country Moods. Sunday Morning Coming Down, de titel van de song welke Bobby Bear deze show mee opende. Wanneer ik me niet vergis, dan is dit geschreven door Kris Kristofferson, die er ook een grote hit mee heeft gehad. En wie eigenlijk niet, want ja, alle groten der aarde uit de country scene hebben dit wel op hun oeuvre staan. Noem er maar een paar op. Johnny Cash, Willie Nelson, Merle Haggard, Waylon Jennings. Ja, dat zijn niet zomaar de minste. Of dat met de volgende song ook zo is, dat geloof ik niet. Maar zij timmerden in de jaren 70 aardig aan de weg. Als een drietal zussen hadden een hele grote hit met Mississippi. Dan weet u dat we het over Pussycat hebben, jazeker. Ik heb ze hier met een nummer, If You Ever Come to Amsterdam. En dat laatste, dat Amsterdam, daar kom ik later in de uitzending nog mee terug. Want ik kreeg van de week een berichtje in de mailbox over dat ik Douwe Bob draaide. Of dat wel country was. En dat Douwe Bob maar een beetje achter de hype aanloopt. Nou, ik zal u straks wat laten horen. En even laten... Laten weten dat Douwe Bob eigenlijk al veel langer met country bezig is. Maar goed, hier is Pussycat.

is wel een hele indrukwekkende titel. If Tomorrow Never Comes. Stel je eens voor dat morgen er niet meer is. Dan moet je toch dubbel en dwars genieten van deze dag. En proberen er alles uit te halen wat erin zit. U hoorde natuurlijk Garth Brooks met If Tomorrow Never Comes. En we draaiden deze op verzoek van Jan Heg. Goedemorgen Jan. Pakken we ook maar gelijk de eerste uit het verzoeklijstje van Johan. Stuurt er altijd een viertal in per show. En de eerste gaan we draaien voor Katie. Die heeft een dochter, Gentle, en die heeft weer een zoontje. Ja, oma Katie, je bent een super oppas voor de kleine. Zodat je dochter natuurlijk haar werk kan doen. We gaan draaien The Forerunner met Good Looking.

de eerste van drie van Mark Chestnut als zijnde de maandartiest. Maar we zitten vandaag op 27 september en woensdag zelfs op 30 september. Dat betekent dat wij naar een nieuwe maand toe gaan. En wie of volgende week de maandartiest is, dat weet ik nog niet, kan ik u nog niet vertellen. Want ik zit niet in die commissie om de maandartiest te kiezen. Maar dat hoor ik van mijn gewaardeerde collega Bouke van der Vliet. Die is iedere zaterdag te horen. Tussen 7 en 9 met New Country. Maar goed, de eerste van drie. That Side of You hoorde u van deze Mark Chestnut. Breng ons bij... eentje uit den oude doos, om het zo maar te zeggen. Met heel veel respect. En hij maakte veel furoren met Dolly Parton. Want van hun was dat prachtige Islands in the Stream. Maar daarvoor maakte hij al die prachtige Coward of the County. Hier is Kenny Rogers.

0: En zo is die ook in één keer gewoon afgelopen. Ja, we hoorden Dasha met Austin. En wie is zij? Anna Dasha Novotny, zo heet ze officieel. San Luis Obispo, 27 februari 2000 is she born. Is een Amerikaanse singer, songwriter, country-artiest. Haar single Austin, welke u net hoorde, behaalde de 18e plaats in de Billboard Hot 100 in 2024. En dat komt af van haar tweede studioalbum. Want zij had in 2023 Dirty Blonde. En in 2024, waar deze single vanaf komt, What Happens Now? Gaan we naar waar ik het in het begin van de uitzending over had. Ik kreeg een berichtje van de week van, joh, Douwe Bob, moet dat nou echt? En moet je daar maandfavoriet van maken? Ja, ja. Want ik wil niet zeggen dat ik Douwe Bob ken, maar ik volg hem natuurlijk wel. En ik weet dat Douwe Bob al heel lang met country bezig is. Maar ja, die moet ook zijn boterham verdienen. En dat heb je met artiesten. Als ze toch hun boterham moeten verdienen, gaan ze ook andere muziekgenres aantikken. Maar goed, country is weer helemaal hot. Maar in 21 had Douwe Bob al een poging. Had hij een heel country album uitgebracht. Ga maar eens luisteren op Spotify naar Born to Win, Born to Lose. Daar staan een aantal prachtige songs op. Waaronder Mexican Sun. De titelsong Born to Win, Born to Lose. Hold On. Wild Horse. Maar ook Amsterdam. En dan komen we terug op het nummer van Pussycat. Nou, ga maar eens luisteren naar deze van Douwe Bob. Hier is Amsterdam.
1: Rolling. Out!

Ja, Tonight. Een hitje uit 2010, 16 jaar geleden alweer. Dat zou je eigenlijk niet bedenken als je dit zo hoort. Dat je denkt, dit is van de dag van gisteren. We hoorden de formatie Train met hun country mix uitvoering van Hey Soul Sister. Ik kreeg een verzoekje van Thijs Jansen. En Thijs die vroeg of ik Waylon wil gaan draaien. Met Goddamn a Woman. En dat komt af aan dat prachtige Time Jumper album. En vanaf 1 oktober dan gaat de show weer verder van Waylon. De Time Jumper concerten, zeg maar. Hij was afgelopen vrijdag was hij te gast bij Daniel Dekker op NPO Radio 5 had een leuke interview met hem. Is terug te luisteren op de website van NPO Radio 5. Thijs wenst u een hele goede zondag, maar ook een hele goede woensdag voor al die luisteraars die lekker zitten te luisteren. En hier is natuurlijk Waylon met Goddamn a Woman.

0: Ja, Goddamn a Woman. En ik draaide vorige week Mind Over Matter. En Mind Over Matter, ik ga u vertellen, dat is de nieuwe single die hij uitgebracht heeft. En ik had begrepen ook uit het verhaal, of in ieder geval uit het interview met Daniel Dekker, dat hij volgend jaar met nieuwe muziek komt. Dus ik zou zeggen, hou Whalen in de gaten.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ga eens even kijken voor u op mijn lijstje. Op 24 september zie ik staan Lane Brody. 25 september Greg Bates. Royce Kendall. En Shel Silverstein. We gaan naar 26 september. Carleen Carter. David Fritzl, Doc Supernol, Lynn Anderson, Marty Robbins, Olivia Newton-John en Zack Top. Dat is een heel lijstje, moet ik zeggen. 27 september, Johnny Mathis, Larry Scott en Liz Lane. Wij gaan naar 28 september, Glenn Sutton, Jerry Clover, Mandy Burnett. Oh, dat is toevallig, komt straks nog voorbij. Martin Delray en Tommy Collins. Ik heb op 29 september Gene Autry en Jerry Lee Lewis. En last but not least, op 30 september Deborah Allen, Marty Stewart en Eddie Montgomery. Ik heb er deze week voorgekozen om iets te gaan draaien van Carleen Carter, natuurlijk de dochter van June. En June was natuurlijk een periode getrouwd geweest met Johnny Cash. Hier is Easy From Now.

I wanna wake up by her side, u hoorde T.G. Christian. En deze komt uit een verzoekje van Johan of ik die voor Jamie wilde draaien. Is een van de begeleidsters van het team Clara, met haar charme. En een sigaret praten we samen als op thuisbezoek komt. Zij is een van mijn begeleidsters, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we naar een volgend verzoekje. Komt af van Jan Hecht, die vraagt Sandra van Rijs aan met In the Shadow of Love. En laat nou deze Sandra toevallig vanmiddag een optreden hebben. Dat gebeurt allemaal in het cultuurhuis De Klaampe aan de Beeklaan 1 in Westerhaar. Dat ligt achter Almelo. Dus een luistermiddag met zeg maar trio Sandra van Rijs. En Sandra wordt bijgestaan door Hans Venneman van de Colonel Hammonds 5 en Erwin Stolte. De zaal gaat open om 2:30 en begint om 2:30. Intree is €10 per persoon en er zijn nog kaarten beschikbaar. Ik weet niet of u pen en papier bij de hand heeft. Dat zal ik even het nummer telefoonnummer doorgeven. Dus ik geef u even een paar seconden om een pen en papier te pakken. Mocht u daar zin in hebben. Nou, het nummer van Albert is 06-21-53-4005. Ik herhaal 06-21-53-4005. Is het allemaal te snel gegaan? Stuur me dan even een berichtje. Dan zal ik u het nummer even whatsappen of in een berichtje sturen. Ja, hartstikke idee.

Ja, dat is even mooi. Hè? U hoorde Bruce Springsteen. U had hem natuurlijk al lang herkend. Terug te vinden, het heet Farewell Party. En terug te vinden op de Lost Albums, om het zo maar te zeggen. En, dat zijn al die nummers die uitgekomen zijn op 8 geweldige LP's. En volgens mij 7 CD's. Met nummers die nog op de planken lagen. Ja. Maar deze kent u van bijvoorbeeld de volgende, hè, die ik nu ga draaien. Bijvoorbeeld van Candlelight, Jan van Veen. En, maar het is van origine een country nummer. Hier is Mary McGregor met Torn Between.

0: 2007 kwam dat prachtige album van Ricky Trevino uit. The Whole Town Blue. En hiervan draaide ik Fool for Less Things. U hoorde natuurlijk Ricky Trevino. Het wordt de tijd voor de maandartiest. Hier is Mark Chestnut met Old Country.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Ja, deze was vorige week blijven liggen. Deze van George Jones en Tammy Wynette, Near You. Daarvoor Mark Chestnut met zijn tweede van drie vandaag. Met Old Country. Ja, en klaar heb ik staan een dame die een record heeft verbroken. Eens even kijken, waar heb ik mijn berichtje staan? Die heb ik hier ergens staan. Ja, de Amerikaanse countryzangeres Ella Langley heeft een belangrijke hit parade record gebroken in de Verenigde Staten, want haar single Chosen Texas staat deze week voor de 23ste week op nummer 1 in de Billboard Hot 100 en is daarmee de langstgenoteerde nummer 1 hit alle tijden. Deze zomer braken Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In het record van langstgenoteerde nummer 1 in de Britse hitlijsten. Tussen februari en september stond de hit maar liefst 23 weken op de eerste plaats. In 26 blijkt echter het jaar van de lange nummer 1 hits. Want deze week is het record in de Amerikaanse hitlijst gesneuveld. Daar is Chosen Texas van Ella Langley dat op 23 weken op de eerste plaats staat. Ze breekt het record van All I Want For Christmas van Mariah Carey. Dat sinds 2019 elk jaar naar de eerste plaats stijgt. En op die manier 22 weken op nummer 1 heeft gestaan. Maar goed, dat is nu dus lekker afgepakt met een heerlijke country nummer. En denkt u van, ah, die ken ik niet? Dat kan me niet voorstellen, maar hier is die nog even.

Ja, een beetje romantiek is nooit mis natuurlijk. Het duo Brooks en Dunn hier bij Crossroads Country Radio. U hoorde Hurt Train. Gaan we over naar, even kijken, naar het volgende nummer. En deze is een verzoekje, komt af van het mailtje van Johan. We gaan The Sunny Girls draaien. These boots are made for walking. En dat gaan we doen voor Mark, die de avond vierdaagse in Volkel in de jaren 80 altijd won. En nu loopt hij zijn eigen rondjes om in vorm te blijven. Ik wist niet dat je daar wat mee kon winnen met de avond vierdaagse. Daar krijg je toch gewoon een medaille voor. Als je het traject helemaal hebt gedaan. Nou, de Sunny Girls. Misschien wel heel toepasselijk zo vlak voor de weersverwachtingen. Die krijgt u hierna.

0: is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Vanochtend komt er lokaal een mistbank voor na het oplossen van de enige miststart de dag. Op veel plaatsen zonnig en aan het einde van de ochtend is de temperatuur opgelopen naar zo'n 18 graden. Vanmiddag warmt het nog een stuk verder op. Zo kan het in het zuiden zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maxima rond de 21 graden. Aanvankelijk is het ronduit zonnig, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de hoge bewolking wat toe. De zuidwestenwind is matig van kracht. Vanavond trekken er nog wat hoge wolkensluiers voorbij. Maar al gauw vanuit het westen, de bewolking wordt dan dikker. Pardon. Later volgt in het westen en noorden ook een enkele bui. Daar waar de buien vallen, koelt het snel af. Elders is het in het groot deel van de avond nog aangenaam om buiten te zijn met een graad of 18. Wij slaan een paar dagen over en wij gaan naar woensdag, voor de mensen die in de herhaling zitten. Woensdag stijgt het kwik opnieuw naar waarde, vergelijkbaar met dinsdag. Er trekken hoge bewolking over en af en toe is er ook wat ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen enkele regen- en of onweersbuien. En dinsdag zou het dus dan zijn. In grote delen van het land loopt de temperatuur in de loop van de middag op naar zomerse waarde tussen de 25 en de 28 graden. Want het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Alleen in de kustgebieden blijft de temperatuur iets achter. Maar hier is het ook aangenaam warm met 23 tot 24 graden. Het blijft de gehele dag droog en wolkenvelden worden afgewisseld met zon. Dat geldt dus voor dinsdag en woensdag. Vanaf vrijdag en de dagen daarna blijft het met een graad of 19 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De dagen verlopen wisselend bewolkt met ook geregeld perioden met zon en af en toe een bui. Dat zijn de weersverwachtingen waar u het mee kunt gaan doen.

Ja, een vast item naar de weersverwachtingen. Dat is natuurlijk de drie songs met hetzelfde woord in de titel. Of met dezelfde overeenkomst, hoe je het maar noemen wil. En vandaag is dat het woord stoom. We beginnen met Randy Travis. Riding in Stone, eerste uitgave 12 juli 88 op het label of op het album Old 8x10. Label Warner Bros. Records. Het is ook uitgebracht als vierde single van het album. Maar dan als B-kant van de single Promises. De tweede plaats. Ja, de dame die onlangs van ons heen is gegaan, Dolly Parton. Zij gaat vertolken Made of Stone, geschreven door haarzelf. Eerste uitgave 2008 door Dolly Parton op het album Backwoods Barbie. Label Dolly Records. We gaan naar de eerste. En dat is de eerste plaats. En die draaien we dus als laatste. Fern Gosdin met Childs in Stone. Uitgebracht 88 als derde single en titelsong van het album Childs in Stone. Op single kwam die uit als A-kant en de B-kant was Ty as Twin Fiddles op het label Columbia. Dat zijn de drie nummers met één overeenkomst. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Tot zo!

prachtig, de formatie The Eagles. In dit geval met leadzanger Vince Gill. Omdat Glenn Frey natuurlijk de band ontvallen is. Dit dateert uit 2020, live from the Forum. De wereldtour die zij met elkander hebben afgenomen. Ja, ik kreeg net een fotootje van mijn lief. Die heerlijk in het wandelen, of aan het wandelen is in het bos. Met hondje Mila. Ze had nog niet haar boots aan, want die gaat ze straks aantrekken. Voor ons bezoekje aan Westerhaar vanmiddag. Maar ik wilde toch dit nummer van John Pardy speciaal voor haar draaien. Voor Wendy. Hier is speciaal voor jou. Head over boots.

Ramblin' Jack. En die draaide we op verzoek van Jan Heg. En daarvoor hoorde u John Party met Head Over Boots. En die draaide ik speciaal voor Wendy. Ook in het verzoeklijstje van Johan staat nog een nummer. En die is voor Jaap. Jaap de buschauffeur. Die is altijd op tijd. Als er een collega ziek is, valt hij altijd in. En Jaap is echt een hele harde werker. Voor hem vraagt Johan Bailey Zimmerman aan met Where It Ends.

Mooie. Een van mijn favoriete nummers, of zijn uitvoering van Mark Chestnut, van deze Dreaming My Dreams With You. Ik vind het een hele mooie uitvoering. En daarvoor Bailey Zimmerman. Met Where It Ends. Breng ons bij Mandy Burnett, die een klassieker van Roy Orbison gaat vertolken. Met de titel It's Over. Dat wil niet zeggen dat het programma over is. Bonnie Tyler had er ook een prachtige uitvoering van. Maar ligt een beetje gevoelig, dat nummer. Want dat heb ik op een manier leren kennen. Eigenlijk een heel verdrietig moment. Dus ik pak hem dit keer maar eens van Mandy Burnett. Hier is It's Over. En even, Mark Chestnut was de derde, tevens laatste, als zijnde de maandartiest in september. Daar is het wel over voor.

Ja, prachtige. Ja, ik wilde bijna oneerbiedig zeggen tranentrekkers. Smartlap, hè? Daar gaat de country om, hè? Don't give up on me. U hoorde Jake Hooker en daarvoor Mandy Burnett met haar uitvoering van It's Over. En ik ga er een windje over laten waaien over de uitzending. En dat doe ik samen met Dr. Hook. Hier is Storms Never Last.

0: Je wordt er stil van. Het is zo adembenemend mooi dit. Deze Once Upon a Time in the West. U hoorde natuurlijk Ennio Morricone. Wil u al die muziek nog eens een keer live beluisteren? Er is vanaf januari is er een of andere show. Dan moet u maar even googlen. En daar kunt u alle mooie songs van Ennio Morricone kunt u live horen. Het gaat het hele land door, een aantal shows. En het is door een of ander fantastisch orkest. Dus ik zou zeggen, ik zal zo even kijken of ik het kan vinden. Maar voor ik die informatie bij me heb, want dit kwam zo plots even bij me omhoog om dit te gaan draaien. Zodat ik er geen informatie bij heb, maar ik ga het even opzoeken. Intussen gaan wij deze kant op.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, dat doen we ook iedere week. Of bijna iedere week. Twee nummers van eenzelfde artiest. Of twee titels door twee verschillende artiesten gezongen. Maar vandaag één artiest. Artiesten in dit geval. En die wil ik nog eens een keer in het zonnetje zetten. En dat is Shara Ferrell. Leerde haar een beetje kennen door wat filmpjes van de Mavericks, waarin zij ook wel eens meeging op een boot en meezong op de achtergrond. En was eigenlijk een beetje betoverd van haar aparte stemgeluid. Ik draai als eerste van haar album Trail of Flowers, Why Haven't You Loved Me Yet? En als tweede song weer een andere kant van deze Shara Ferrell van het album Long Time Coming uit 2021, The West Virginia Waltz. Dames en heren, Shara Ferrell in de dubbeldraai.

Prachtig toch, al zeg ik het zelf. Ik vind dit bijzonder mooi, deze zangeres Shara Ferrell. We hoorden achtereenvolgens Why Haven't You Loved Me Yet? En zojuist de West Virginia Walls. En als ik iets beloof, dan kom ik mijn belofte na. En dat doe ik niet alleen in het dagelijks leven, maar dat doe ik ook hier op de radio. Dames en heren, jongens en meisjes, master of film music Ennio Morricone. Na het overweldigende succes van de volledig uitverkochte concerten in 2026, keert Masters of Film Music Ennio Morricone in 2027 terug naar de Nederlandse theaters voor een exclusieve landelijke tournee. Vanaf januari brengen het prestigieuze Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest of Orchestra en het wereldberoemde Czech Boys en Cor Boni Pueri opnieuw een groots eerbetoon aan de onovertroffen maestro Ennio Morricone. De muziek van Ennio raakt al generaties lang miljoenen mensen over de gehele wereld. Zijn naam en zijn composities zijn onlosmakend verbonden met de grootste filmmakers aller tijden. Denk aan de iconische melodieën uit Once Upon a Time in the West, The Mission, Cinema Paradiso en The Good, The Bad and The Ugly. Tijdloze muziek die emoties oproept, herinneringen tot leven brengt en nog altijd tot verbeelding spreekt. Morricone groeide uit tot een van de grootste filmcomponisten aller tijden. Zijn muziek overstijgt het witte doek en wordt wereldwijd uitgevoerd in concertzalen. Niet voor niets staan maar liefst 16 van zijn soundtracks genoteerd in de filmmuziek top 400 van NPO Klassiek. Met Once Upon a Time in the West meerdere malen op de eerste plaats. Tijdens dit indrukwekkende concert komen Morricone's meeste werken volledig tot het recht. De warme klanken van het symfonieorkest, gecombineerd met pure stemmen, met de beroemde jongenskoor, zorgen voor een avond vol emoties, grandeur en muzikale schoonheid. Sluit uw ogen en reis mee naar het Wilde Westen. Voel de ontroering, de mission, de nostalgie en de Cinema Paradiso en de ongekende spanning van The Good, The Bad and The Ugly. U kunt kaarten bestellen als u googelt op Master of Film Music Ennio Morricone, dan komt u op het juiste adres. En hier is op verzoek van Jan Heg, Sarah Jury met Walls Across Texas.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Ja, Mr. Johnny Cash hoorde u hier nog voorbij komen met Where I've Got It On My Mind. En van deze Johnny Cash gaan we nog eens even terug naar ons eigen kikkerlandje. Want vader en dochter Steeneker, die hebben ook heel wat hitjes gescoord. Waaronder deze All I Can Be hier op Crossroads Country Radio. MUZIEK

Ronnie Mills, ik heb dit nummer ook nog horen zingen door Ella Langley, For a Minute There. En dat was een eerbetoon aan deze Ronnie Mills. Daarvoor Ben en Carmen Steeneke, moet ik zeggen. All I Can Be. We gaan van september terug naar april. In April Fool. Hier is Colin Ray.

kunt het bijna niet geloven, maar voordat je het weet is het alweer voorbij. Ja, dan zitten we alweer aan het einde van Country Mood. En dat is bij deze. Ik heb nog één prachtig nummer te gaan waar we ermee uitgaan. Ik hoorde hem van de week voorbij komen. Ik denk, die moet ik even in mijn lijstje zetten. Je hoorde natuurlijk zojuist Colin Ray met April Fool. En we gaan eruit met Lee Ann Womack. If These Walls Could Talk. Rest mij u een hele fijne zondag nog te wensen. Misschien wellicht zien we elkaar vanmiddag in Westeraar. En ja, natuurlijk ook de mensen die in de herhaling zitten op woensdag. U ook een hele fijne woensdag. En voor allen een hele fijne rest van de week. Volgende week zijn we er weer. Ik zeg tot dan. Dag hoor.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Een plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer.

All listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Het meest recente hit succes van Kenny Chesney. Hier is

het randje van de top 20, de nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd, met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

0: telefoon.
1: De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Padladon, Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer één hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan één van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me. Tot

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraak single heet Blame It On The Whiskey. En is deze week de Mighty Roadroller.

Na een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No To Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, de beste New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

welkomen Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Metzl, Simon Metzl, Ella Langley en Jadeds. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke platen ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. Ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, Hate How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En dat betekent de nieuwe nummer 1 in de 21ste week van

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sad of Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Drie Bluegrass Amerikanen, de muziekstijl waar wij zo van houden. En dat doen we zeker met het team wat we nou hier vanavond bij elkaar zitten. Waar ik hier links begin bij mij. Dag, Leen.
1: Links, voor de kijkers rechts.
0: Huh? Ja, en voor sommigen...
1: Oh nee, dat hebben we niet meer. Dat is waar. Oh, heerlijk. Ja, nee, nou, dan kunnen we de boel voor de gek houden.
2: Ligt eraan hoe ik mijn hoofd hou. Hè?
1: Ja,
2: zo ben je links en zo ben je rechts.
1: Dat is waar. Ja, dat is heel schaar.
2: Met Leen kun je alle kanten uit.
0: Ja, ja, zeker.
2: Vooral de muzikale.
1: Nou.
0: Goed, maar... Dus dan hoort het alweer wie er nog meer bij zit.
1: Goedenavond.
0: Harro. Goedenavond, Harro.
2: Ja.
0: En Gerrit weer voor de schuiftechniek. En Johan voor de algehele techniek. En verder zijn we vanavond in ons groepje bij elkaar zo.
1: Ja. Ja,
0: en dan dus, ga ik toch nog even wat doen vast voordat we verder gaan. Want ik ga wat mensen welkom heten. Ik weet dat er wat mensen zijn die nieuw bij ons zijn. En die ga ik welkom heten. Ik ga ze niet noemen, maar... Ze weten zelf wel dat ze nu lekker zitten te eten. En,
1: nieuwe luisteraars.
0: Nieuwe luisteraars, ja.
1: Eet smakelijk.
0: Dus, ja. En zal ik gelijk met de verjaardag ook? Nee, doe later wel een keer. Nee, we gaan eerst even zeggen dat we geluisterd hebben naar Big and Rich. That Kind of Town.
2: Ik wou net zeggen, want we zijn toch bijbarend, niet?
0: Nee. Maar goed.
2: Even terzijde.
0: Oh, ik moest even op het lijstje kijken, maar ik zie het. Leen, jij bent nu aan de beurt.
1: Ik ben gelijk aan de beurt. Hup, als dan toch maar moet.
0: Ja, ja.
1: Gelijk in diepe gehoord.
0: Ja, gelijk in diepe.
1: Met Pink Floyd ben ik aardig bekend. Dat zullen een heleboel luisteraars intussen wel weten. Maar Charles Arthur Floyd, alias Pretty Boy Floyd... die moest ik toch eventjes opzoeken. Weet je wie hij was?
0: Nou?
1: Een eerste klas schurk. Een gangster en een bankrover. Ja, en dan denk je, moeten we zo iemand kennen? Nou, niet per se. Maar we weten hier ook wie Ridwan Taghi is en Willem Holleder, nietwaar? En dus pakken we Pretty Boy Floyd er ook maar bij. Want ook Billy the Kid, de Daltons, Calamity Jane en Scarface behoren tot onze kennissenkring. Nou ja, soort van. En vooral omdat Woody Guthrie in 1940 een lied over Pretty Boy Floyd schreef. Jack Elliott en Pete Seeger, die zetten het ook op hun repertoire. En ook de Birds, die deden dit in 1968. En die versie, die draaien we. En die vinden we op Sweetheart of the Rodeo, hun album uit 1968.

0: was een knap stukje bluegrass van de Birds, of niet?
1: En grandioos.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Mooi. Ik vond het zo'n leuk nummer toen ik het hoorde.
1: Ja.
0: Ja, ik denk die draai was eerste.
2: Nou, gelijk. Helemaal gelijk.
0: Ja. Goed. Nou.
2: Dan gaan we naar Harro en die heeft King Wiki.
1: King Wilkie. Dat is een groepje van 6 mannen, lees ik hier net. Ja, ik heb me nog niet verdiept in de geschiedenis van dit fameuze zootje. Het staat op een verzamelaar. This is Americana. We hebben er al diverse dingen van gedraaid. En het is altijd weer leuk. Maar dit is wel een fijn groepje.

0: Broke down and lonesome again. King Wilkie. En weet je waar die naam vandaan komt?
1: Nou.
0: Dat was het favoriete paard van de vader van de Bluegrass.
1: Bill Monroe?
0: Ja.
1: Ah ja.
0: En daar dachten ze van, oh, daar maken we toch een nummer van. Of rond.
1: Ja.
0: Of daar hebben ze een cd van gemaakt ooit.
1: Ja.
0: King Wilkie.
1: Leuk. Mooi.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, dat zijn er weer drie die we uitgekozen hebben. Of tenminste, voornamelijk Ronald vanavond. Die moeten we dan bedanken weer voor het meehelpen samenstellen van de playlist. En we kwamen op het nummer van de eerste die we gaan draaien. Lefty Fritzell. En ik ken die broer, ken ik. Die heb ik een hand gegeven. Jaren geleden. Het is misschien wel 11 jaar geleden. En, maar ja, goed, Lefty was al wat langer weg. En waar die over zingt. Ik laat het niet op ons slaan, hoor. Want I'm an old man. Dat kan ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen.
3: Ik wou zeggen, speak for yourself.
4: Aan ons zal het niet liggen.
1: En dan gaan we naar Benny Lou. Tennessee Wickwalk. We gaan kijken wat het is, ik weet het niet. En dan Henk Thompson. En dat vind ik wel weer leuk, want ik ben er eigenlijk al jaren naar op zoek. Ik heb ze ooit eens een keer allebei achter elkaar gedraaid. Good night, Irene. En nu hebben we bij Henk Thompson. Wake up, Irene. Nou, we beginnen met Lefty Fritzell.

0: Voeten waren dus de drie platen vanavond uit het oude stof. Oude platen uit de tijd van Douwe. Ja, Douwe heeft mij wel heel veel van dat materiaal gestuurd. Maar goed, we zijn hem daar dankbaar voor geweest.
1: En nog, ja.
0: Ja, want we hebben daar heel veel hele goede muziek door. Dingen die we eigenlijk nooit, bij iemand heeft ook.
1: Nee,
0: Douwe die had materiaal dat ik denk van waar haalt hij het vandaan?
1: Ja, ja. Leuk.
0: Die had een,
2: nou ja, we hebben het natuurlijk ook over Jo Eumelen.
0: Ook dat, ja. Ja, en dat kan wel eens wezen dat daar ook het een en ander bij Douwe terechtgekomen is. En ja, dat we daar nu gebruik van maken.
2: Ome Jo heeft aan het kraambed gestaan van de country in Nederland. Zo ja. Ongeveer, van de bluegrass enzovoort.
0: Ja. Ja, dat is, dat moeten we niet vergeten.
2: En ik weet nog steeds dat ik dan weer een LP van Jimmy Rogers kreeg. En dan zat ik netjes de hoofdtekst over te tikken.
0: Ja.
2: In een multootje. Waar allerlei gegevens van platen van Ome Jo terecht kwamen.
0: Zo.
2: Ja, want ja, je moest dat allemaal weten, hè?
0: Ja.
2: Ja, want je moest toch weten waar je over draaide.
1: Ja, ja, terecht.
0: Zeker,
1: ja,
0: zeker. Heerlijk. Maar goed, dat was dus de oude doos van vanavond. En dan gaan we door naar Leen.
1: Ja, wij kennen allemaal het gezegde dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Nou, behalve dat het slaat op mijn eigen buurman Gerrit, kan ik dit ook zeggen van Johan, een andere buurman van ons. Niet te verwarren met de man achter de knoppen hier. Hij belde onlangs aan met in zijn hand 2 cd's met bluegrass muziek van artiesten die hij op een reis had ontmoet. Nou, is dat nog niet geweldig?
0: Ja.
1: Dat zouden alle buren moeten doen.
0: Vind ik ook, ja.
1: Vandaag draai ik een nummer van een van die cd's. Dancing in the Kitchen van de Canadese zangeres Nellie Holmes. Die wordt bijgestaan door ene Pat Johnson. Later meer van haar in andere uitzending. En haar band The Pie Plates. Dancing in the Kitchen.

0: Ja, dan roepen ze dan, oh my, my, my. Nou, oh ja, zo'n fantastische riddle op die snaren. Ja, Eddie Arnold, I Want You to Want Me. Een van de 20 nummers op die prachtige cd Strictly from the Hills. En Eddie Arnold is wat dat betreft mijn absolute favoriet qua crooner. In die tijd zeker. Er waren meer mensen die dat ook nastreefden en daar een heel eind in kwamen. Want Lefty Fritzell bijvoorbeeld, die al ook te horen was. Ja, hij was iets minder een crooner, maar dat was toch ook weer een degelijke zanger. Bijvoorbeeld.
1: Goed, dan gaan we verder met de volgende in ons rijtje. Want we hebben er nog een paar. We zijn net begonnen eigenlijk. Ja. We gaan alleen.
2: Ray Cooder heb ik meegebracht vandaag.
1: Leuk.
2: Ja, deze keer met een nummer van zijn album Borderline uit 1980. Een nummer dat werd geschreven door John Hiatt. Die overigens zelf ook meedoet op dit album als gitarist en achtergrondzanger. En dit was ook de eerste versie van het nummer dat op de plaat verscheen. Roseanne Cash nam het een paar jaar later op. En nog weer later deed ze dat nog eens, maar toen samen met John Hiatt.

0: Mexicaanse invloeden, hè?
1: Ja, dat was een liefde van hem.
0: Ja.
1: Maar ja, later kwam Cuba, hè?
0: Oh ja, dat is waar. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja, de social club.
1: Ja. Ja, ja, hij heeft van alles en nog wat gedaan. En er is geen soort die hij niet leuk vond.
0: Nee, nou, dat is mooi.
1: Dat is zeker mooi. Maar ja, hij maakte er iets van. Wat ja, van zeker. Hemzelf was.
0: Ja. Ja,
1: Ray Cooder.
0: Mooi ja, nummer van ja, John Hyatt oorspronkelijk.
2: Ja. Zullen we dan maar overstappen naar Gil Davis?
1: Nee, dat kan hoor. Dat, ja? Ja, dat moet eigenlijk wel. Hè. De ja, Songwriter Sessions ja, heet die dubbel CD.
2: Dubbel?
1: Ja, er staat met alle toch 44 nummers staan erop. En ja, het is wel leuk, want je hebt een Leland Sklar die meedoet, onder ah, andere Willie Weeks. En Jerry Douglas, ja, er zal weer eens geen dobro aan te pas komen. En ze wordt ook vocaal terzijde gestaan door onder andere Katie Mattea, Vince Gill en Sharon White en Cheryl White. Nou, ja, je zou bijna Gail zelf vergeten, maar die zingt heel mooi. En oh, de meeste van die nummers die hier opstaan op deze twee cd's heeft ze zelf geschreven. En het is een opmerkelijke vrouw.

0: Ja, ze gaat heel zachtjes weg. Hè. It's just a matter of time. Ja, krijg je mee te maken zo nu en dan.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. De Dylan-cover die bleef vorige keer liggen. Maar ja, soms wordt hij daar alleen nog maar beter van.
1: Ja.
2: Hij is vandaag voor rekening van Arlo Guthrie, de zoon van Woody. En ja, die zoon die was niet zo succesvol als zijn vader. Maar toch, op zijn vijfde studioalbum uit 1973... Last of the Brooklyn Cowboys, heet hij, werd hij bijgestaan door muzikanten met bekende namen zoals Doug Dillard, Clarence White, Gene Parsons, Jim Keltner, Gib Gilbo, Leland Sklar, Jim Gordon en Ry Cooder.
0: Ja, twee nog meer.
2: Maar niet allemaal tegelijk, denk ik. Maar dat weet je maar niet.
1: Nee.
2: Op dit album vinden we de Dylan-cover Gates of Eden. Een van Dylan's meest surrealistische songs. Wat is er aan gedoe, zeg. Surrealistische songs. Waarvan we het origineel vinden op Dylan's vijfde studioalbum Bringing It All Back Home. Maar hier dus in de versie van Arlo Guthrie, Gates of Eden.

0: We hoorden Arlo Guthrie met de Dylan cover Gates of Eden. En hij deed ook echt zijn best om als Dylan te klinken.
1: Nou, hij kwam een heel eind.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, zo die intonatie, zo die...
1: Ja.
0: Ja,
1: de maar dinges, dat gitaartje aan het eind, dat was weer mooi, hè?
2: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Goed. Mooi.
1: Nou, ja, vooruit. Dan naar de Whitstein Brothers.
2: Ja.
1: Die hebben op die cd All Time Duets een heleboel traditionals verzameld. En die ze vanavond hier gaan zingen, I'm Troubled, die hebben ze ooit opgeduikeld via The Blue Sky Boys. Luister maar.

0: Dit heet nou harmonieuze samenzang.
1: Nou, perfect. Dat mag ik zeker zeggen.
0: De Weinstein Brothers. En ja, hun voorbeeld waren de Louvin Brothers. Hè?
1: Ja.
2: De zoveelste broers die jij aandraagt hier. Oh. Ik had deze geloof ik nog nooit gehoord. De Weinstein Brothers.
0: Ik heb zeker 5 cd's van ze. Dus dat,
2: ja, dat is
0: komt iedere keer wel weer een keer naar voren. Want ze zingen zo mooi, Leen.
2: Ja.
0: En dan denk je van, ja, dan, goed, je kunt niet altijd... Ja, de Louvin Brothers heb ik uit hun treuren gedraaid.
2: Ja.
0: En dat was ook standaard in deze programma. Maar zo nu en dan denk je van, nou, dat doen we het nog maar eens even. Want er zijn natuurlijk heel veel broertjes die prachtige platen hebben gemaakt.
2: Ja.
0: En die draaien we allemaal.
2: Ik prent de naam in mijn brein.
0: Doe dat.
2: Ja.
1: Oh, dan heb je geluk. Er zit er nog ruimte bij mij.
2: Nee, ik heb pas nog een plekje gevonden.
0: Nee, maar jij gaat voor je kast staan en je denkt van... Oh, daar zijn ze allemaal.
1: Ja,
2: maar
1: zeker.
2: Wie het zijn, dat ben ik even kwijt. Ja. Mike Campbell, die kennen we als een van de stuwende krachten achter Tom Petty en de Heartbreakers. Toch kom je zijn naam heel vaak tegen bij andere artiesten als muzikant of als producer. Onlangs kwam ik erachter dat hij sinds 2020 ook een andere band heeft, nadat de Heartbreakers hun voorman Tom Petty hadden verloren. Het gaat om de band The Dirty Knobs. De vieze knopjes. Waarvan, ja, je verzint het. Waarvan in 2020 het debuutalbum Reckless Abandon verscheen. Daarop staat een track, Irish Girl, dat ik draaide, omdat gewoon de titel die intrigeerde me. Ik denk, hè? Maar dat is toch van Them, geschreven door Van Morrison. En ja, ja, de tekst was toch wat anders. Friday's Child. En ja, ik ga dan zoeken, weet je niet, of dat ik er toch iets van kan vinden. En het klopt voor zover het de melodie betreft. Alleen het blijkt dat Mike Campbell er zelf een andere tekst op schreef. Zij het dan weer met behoud van een deel van het refrein. Merkwaardig dat Van Morrison verder niet de credits krijgt als de schrijver van de melodie. Maar dat is ons probleem niet. Tenslotte is nog vermeldenswaard dat in de achtergrond Chris Stapleton meezingt. En wij gaan luisteren naar Irish Girl van Mike Campbell en The Dirty Knobs.

0: En dan is het weer zo'n datum dat er weer diverse mensen jarig zijn. Twee ken ik er, die ga ik zo meteen doen. Maar er zijn er ook zat die ik niet ken. En die feliciteer ik allemaal wel. Maar goed, Jaap, jij gefeliciteerd. Nel, gefeliciteerd. En luisteraars die dus jarig zijn, allemaal gefeliciteerd.
1: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave here. This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door en bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: komende tweede uur van Kantland, waar we zo lekkere muziek hebben, waar we er graag mee doorgaan om dat te laten horen aan jullie thuis. Of niet alleen?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, hè?
1: Maar ik vind het ook wel een beetje voor ons hier in de studio.
0: Ja, ja, nee, wij genieten hier ook van.
1: Ja.
0: Dus. Dat was dus de VW Boys.
1: Ja.
0: En het nummer Love Potion number 9.
2: De VW?
0: Ja.
2: Ja, het gaat niet zo goed met de VW, ja.
1: Nee, kon je wel horen,
2: maar,
1: hoor.
2: Ja, ja,
1: horen.
2: Het wordt minder, hè. Dat, ja. Met zo'n toverdrankje, dat wil ook niet werken, blijkbaar. Nee. Maar wat altijd werkt, Jimmy LaFave.
0: Ah, ja.
2: Ja, ze staan zo hier en daar. Dit staat op de bodem van mijn platenkast. CD-kast, vooruit. En er staat dan een hele serie van Blue Highways.
0: Ai.
2: Nou ja, dat was toch wel een mooi verschijnsel jaren geleden. En daar staan natuurlijk de mooiste figuren op. Hè? Dus onder andere Jimmy LaFave. En daar kun je niet aan voorbij gaan. Hè?

0: Burden to Bear. Jimmy LaFave. Op die verzamelaar Blue Highways, the ultimate Americana music fest. Er stond ook nog twee Nederlanders op. Dan moet ik niet overdrijven. Ian Matthews, dat is nu zo Brits als het maar kan.
1: Ja.
0: Maar wel Ad van der Veen.
1: Oh.
0: En die hebben een tijd met elkaar getoerd en muziek gemaakt.
1: Oh, okay.
0: En dat, ja. Die stem van Ian Matthews was natuurlijk wel legendarisch. Hè?
1: Ja, zeker.
0: En Ad van der Veen was een prachtige singer, songwriter.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Nou, zoals wij Jimmy LaFave niet willen vergeten, wil ik dat toch eigenlijk ook niet met Jim Croce. Een zanger uit het begin van de jaren 70 die maar al te gemakkelijk vergeten wordt.
0: Ja. Maar zo hier en daar kom je hem toch weer tegen.
1: Ja, zoals hier.
0: Ja.
1: Bij ons.
0: Bijvoorbeeld.
1: Als we het hier hebben over de transitie die de pop- en rockmuziek maakte richting Americana, dan moeten wij Jim Croce helemaal niet vergeten, vind ik. Waarschijnlijk zou hij veel bekender zijn geworden als hij niet voortijdig uit het leven werd weggerukt op het moment dat hij net erkenning kreeg. Dat gebeurde in 1972 met zijn derde studioalbum, You Don't Mess Around With Jim. Een wat onbekender track van dat succesvolle album is het alleszins mooie Walking Back to Georgia.

0: Jim Croce met Walking Back to Georgia.
1: Ja, ja, Amerika beschikte over een onnoemelijk aantal singer-songwriters eigenlijk.
0: Ja.
1: En in Nederland hebben ze ook, hoor, trouwens.
0: Ja, toch?
1: Ja, ze hebben
0: al. Je hebt er vast eentje.
1: Ik heb een eentje hier in mijn handen, qua cd dan. En ik zat te kijken en ik dacht van, shit, ik heb... Ik heb 2 cd's van hem. En ik dacht eigenlijk dat ik alleen die ene maar had die ik zelf gekocht heb. Want bij Omroep Brabant, daar kwam JW langs. En dan bracht hij zijn cd en dan konden we die draaien. En dan mooi, leuk, altijd weer. Maar ja, die verdwenen daar natuurlijk in het archief.
0: Tja.
1: En ja, dacht ik van, ja, oh, dat is nou jammer. Maar goed, dat, uiteindelijk is het weer goed gekomen hoor. Dus,
0: oh, toch?
1: Ja, ik heb er nog een paar. En iedere keer als je hem draait, weet je van, unieke man. Unieke stem, geweldige songs.

0: Ja, daar gaat hij dan, hè. Jan Willem Roy.
1: Jan Willem Roy.
0: Ja, uit Brabant.
1: Ja, ja, mooi nummer. Stevig nummer.
0: Geweldig nummer.
2: Ja.
0: Maar dat is het toch het frappante altijd weer. Want het maakt niet uit. Hij heeft ook een plaat gemaakt in Nederlands. En ja, die heb ik natuurlijk weer niet. Dus dat kan ik helaas niet laten horen. En ik kom ook zelden meer in platenzaken. En ja, er zijn er ook nauwelijks nog, hè, CD-zaken. Ja.
1: Heb je zijn adres nog?
0: Nee, heb ik nooit gehad. Maar ik kan natuurlijk eens proberen van... JW, heb je nog wat cd's over of zo? Ja, ja. Nou ja, dat vind ik ook zo bedelend, hè?
1: Nou, waarom? Het excuus is van... Ik ben bij Omroep Brabant verhuisd. En toen ben ik zelf nog verhuisd. En je weet wat er dan gebeurt.
0: Goed. Het jubileum van Omroep Brabant is in november, geloof ik. Dus wie weet is die daar. En, misschien ben ik daar ook.
2: Ja.
0: We zullen zien.
1: Zo is het.
0: Ach, en... Voorlopig help ik mij nog met... deze cd heet trouwens de Kitchen Table Blues.
1: Oh, oké. Okay. Nou,
0: prachtig plaat.
1: Nou, mooi. Lekker nummer. Vond ik tenminste, hoor.
0: Ja, nou anders
1: ook
0: wel.
1: Weet je, ja, soms moet je het ook gewoon doen, hè, zo'n nummer draaien. Ik ben dus al... Ik zit al... Hoe lang ben ik hier nou? 4 jaar? Zit ik met Wasn't Born to Follow in mijn maag van de Birds. Dat is zo'n verschrikkelijk goed nummer. Alleen, er zit een stuk in... Waarbij ze met dat tegenfase geluid gaan rommelen. Waardoor het is alsof er een straaljager door de kamer gaat. Ik dat zelf niet erg om te horen.
0: Nee.
1: En toen kwam vorig jaar kwam er een album uit met een soort jubileum van Sweetheart of the Rodeo. Met McGuinn en Chris Hillman. En Marty Stewart die daar ook op meespeelt. Ik denk, live album. Ja, nee hoor. Hadden ze het ook in verwerkt.
0: Gieren?
1: Dus ik op zoek naar via Second Hand Songs kom je licht een eind verder. Kwam ik uit bij de uitvoering van Carole King. Die blijkt het dus geschreven te hebben.
0: Geweldig.
1: Ja, dan denk ik, je moet gewoon bij de bron beginnen. Dus wij draaien van Carole King een nummer van het album Pearl, dubbele punt. Songs of Goffin and King. En dus de man was... Jerry Goffin. En daarop zingt ze nummers die ze samen met haar eerste echtgenoot schreef. En dit is dus Wasn't Born to Follow.

0: I wasn't born to follow, als Carole King.
1: Ja, nou, en als dit geen country is, dan weet ik het ook niet, hè?
0: Nou ja, dat vond ik ook wel.
1: Met die piano.
0: Ja, precies. Kijk, als je op de beurs hoort, klinkt het ook gewoon hartstikke goed. Ja, tot die straaljager langskomt.
1: Ja.
0: En de beurs die brengen er even iets meer melodie nog in dan dit. Ja. Maar ik vond dit toch ook wel leuk om te draaien. En historisch.
1: Ja.
0: Carole King. Dat is ongelooflijk.
1: Nee, wat? Kijk, ja, als jij in de historie duikt, dan haal je toch de fraaiste dingen boven, hè?
0: Ik probeer dat in ieder geval wel. Ja. Besteed er genoeg tijd aan.
1: Fijn. Ja. Blijven doen,
0: zeg ik. Ja.
1: Goed, we gaan naar de anthology van de Pure Prairie League. Ja, ik kwam van de week die naam ineens weer tegen. Ik heb ook geen idee meer waar. En toen dacht ik van, die groep ken ik vrij goed. Want daar verzamelde ik de LP's van. En op die LP's, daar staat altijd, ik zal het je even laten zien. Ik kan het de luisteraars niet laten zien natuurlijk. Er staat zo'n oldtimer.
0: Geweldig.
1: Met een geweldige hangsnor en helemaal
0: grote revolvers.
1: En van alles. Maar het was natuurlijk gewoon een band die behoorlijk tegen de country aanleunde en dat uitstekend deed.

0: Nou, het, nee.
1: Ja, je mag hem. Nou goed. Oké, nou, bij toeval, maar wanneer is bij mij geen toeval, kwam ik een onbekend album tegen van Stephen Stills en Manassas. Betreft een niet officieel uitgegeven album van een live concert dat Stills en zijn band Manassas in Amsterdam gaf in maart 1972. Het kan ook zijn dat het een concert is dat ze gaven voor een radio-uitzending. En als je gaat zoeken, blijkt dat er wel 4 verschillende versies van bestaan. Op LP en CD en allemaal onder een andere naam. Maar altijd wel met Stephen Stills en Manassas. Wat heel gek is, want die werd nooit apart erbij gezegd. Maar goed, hoe dan ook, waard om er Do For Others van te laten horen. Een voor mij onbekende track. Met ook Chris Hillman, die prominent aanwezig is.

for others. Do for others what you want others to do to you. Zoiets is, geloof ik. Steven Stills en Manassas waren dat. Een van de eerste country rock bands was in 1969 New Riders of the Purple Sage. Destijds opgericht door, ja, laten we maar zeggen, oud-leden van Grateful Dead. Maar de geschiedenis van de band gaat terug naar het begin jaren 60, toen Jerry Garcia aan de Stanford University in Californië al met latere New Riders of the Purple Sage oprichters Dave Nelson en John Dawson optrad en zich lieten beïnvloeden door de Bakersfield Country Sound. Het was een tijd waarin er zoveel activiteit was om te experimenteren met mengvormen van rock, folk en country. En er zoveel artiesten en groepen waren die zich daarmee bezighielden. In 1969 ontstond met Dawson, Nelson en bassist Dave Torbert de eerste versie van NRPS, oftewel New Riders of the Purple Sage. Maar het duurde nog tot 1971 voor hun eerste album uitkwam, dat alleen de bandnaam als titel meekreeg. Ook Jerry Garcia en Spencer Dryden, dat was de ex-drummer van Jefferson Airplane, die speelde daarop mee. Dat eerste album bevatte in zijn eerste uitgave alleen nummers die door John Dawson waren geschreven. En daaronder ook dit, Glendale Train.

0: Leuk is dat, hè?
1: Grandioos.
0: Ja, dat is echt gewoon... Hier zit ik echt van te genieten dat dit soort bands... die toch eigenlijk in een métier ontstonden... waar geen country gespeeld werd... dat die dit allemaal oppakten. En soms helemaal die artiesten er ook geen achtergrond in leken te hebben.
1: Ja, maar als je het echt uit gaat zoeken... dan kom je inderdaad die mensen tegen die dus van de Grateful Dead afstammen.
0: Ja.
1: Maar de Grateful Dead wist ook wel wat country was.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en die speelden toch allemaal met andere jongens weer tezamen.
0: Zeker,
1: en dan krijg je dus die New Riders.
0: Ja.
1: En die hebben dat een tijd volgehouden.
0: Ja.
1: En ja, iedere LP was weer prachtig.
0: Heel mooi.
1: Ik herinner me dat nog steeds.
0: Ja.
1: Maar helaas heb ik ze niet meer.
0: Nee.
2: Goed.
1: Ja, maar goed. Ja. Wat ik wel heb, onlangs aangeschaft, in het noorden des lands, Larry Sparks. En er staat achter 40. Dat zal zijn leeftijd niet zijn. Maar hij zingt daar met, mensen die ook wel enigszins te maken hebben met country. Want hij heeft... Dan kom je Ricky Skaggs alweer tegen. Of net Sharon White en nog wat. Of Vince Gill. Ja, en Vince Gill vertelde ik net, lieve luisteraars, aan Leen. Die heeft nog een tijdje gespeeld in de Pure Prairie League. Nou ja, en zo krijg je het allemaal bij elkaar. En dan, ach ja, want Larry Sparks speelde ook met Rhonda Vincent. En met, het is te veel om op te noemen. In ieder geval zingt hij hier. Met onze lieveling.
0: Emmylou.
2: Allison.
1: Allison.
0: Oh, Allison.
1: Ja. Hoor maar.

0: opmerkelijke samenwerking. Fraaie stemmen. Nou. Larry Sparks met Alison Krauss.
1: Ja.
0: Dan Timinski deed daar ook mee.
1: Ook weer.
0: Ja, ja, ja. En zo is die hele cd van Larry Sparks. Ik had eerlijk gezegd helemaal niets van hem.
1: Ja, ik heb ook een cd van hem thuis liggen. Ja. Oh. Maar ik heb hem nog niet in mijn systeem staan. Ik heb hier het systeem waar alles in opstaat. Die heb ik allemaal nog niet in zin. Ik heb er maar 700.
0: Ja, maar waar moet dat naartoe, Timen?
1: Ja, dat weet ik ook nog niet.
0: Nee, want die kast van jou, die weet heel Nederland zo ongeveer.
1: Ja.
0: Er staat van alles.
1: Er staat echt van alles.
0: Wat hij nooit draait, hè.
1: Ik
0: moet zeggen, zo nu dan haal je er iets uit. Denk je, hij is aan het werk geweest.
1: Ik vond vanmorgen 12 cd's waar ik nog nooit wat mee gedaan heb. Waar ik eens niet wist dat ik zat.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan de beste overkomen.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja?
0: Maar goed, Larry Sparks met iedereen die iets voorstelt in de country, die heeft aan deze plaat meegewerkt. Dus de zusjes van Sharon White en de andere weet ik zo gauw de naam niet. Maar allemaal familie van Ricky Skaggs inmiddels.
1: Ja, ook dat, ja.
0: Dus ja. En zo, Stuart Duncan, die deed ook nog mee. Ja. Maar goed, Larry Sparks en fijn gezelschap.
2: Begin jaren 70 ontstond er in de Allman Brothers Band, ons toch wel bekend, mag ik hopen, wat ongenoegen met als gevolg dat Greg Allman besloot een soloalbum te gaan maken. Dat album uit 1973 was Laid Back getiteld en had Midnight Rider als lead single, dat we ook kennen van de Allman Brothers Band Zelvers. Het nummer is van de hand van Greg Allman en ene Robert Kim Payne. Overigens verleenden verschillende bandleden van die Allman Brothers Band hand- en spandiensten, zoals het dan heet. En dus gaan we luisteren naar Midnight Rider.

0: The Midnight Rider van Greg Allman van zijn soloalbum uit 1973.
1: Ja, ja. Nou, verder dan maar American Drive.
0: Oké.
1: Okay. Als we toch aan het rijden zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan moet dat kunnen. Hè? En, ja, dat is wel een bluegrass band van vier flink uitziende heren. Die heel mooi spelen trouwens, want ik geloof dat dit... Oh ja, dit wordt het tweede nummer dat we draaien van deze band. En beslist niet het laatste. Want het is een fijne band. En ja, ik vind ook dat een beetje maatschappijkritisch ook nog eens een keer. War is hell.

what I am, a solitary man, solitary man.

0: Nou, dat was Johnny Cash. Daar hebben we vanavond het programma mee afgesloten.
1: Ja, leuk.
2: Solitary Man.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, toch weer indrukwekkend gezongen, hè?
1: Toch wel, hè?
0: Ja, nou
2: van
0: goed.
2: American Recordings, hè?
0: Ja, daar komt hij vanavond.
1: Dat is een breekbare stem.
0: Was dat nummer 5?
1: Dat is, de 5, 3.
0: 3?
1: Nummer 3.
0: Oh ja.
1: Ja. Dus zodoende.
0: Ja, ik ga even zeggen dat we volgende week hier zitten met Jaap en Henny. En dat ik nu in deze groep ga bedanken is Ronald, want die heeft helpen playlist samenstellen. En dan Gerrit, Johan, Harro, Leen. En dat waren ze voor vanavond. Dus we zijn weer compleet geweest vanavond en we hebben er weer wat moois van gemaakt. En dat doen we altijd. Dus ik vind dat we daar zeker goed over na mogen denken wat we eigenlijk elke week doen. Maar ik kan alvast heel snel melden dat we in februari wat anders gaan doen. Maar dat is ook leuk. Dus houd het in de gaten. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. That's the wrong chord, guys.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.
4: De komende twee uur trekken we country, Americana en roots weer lekker breed, met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling, Kimmy Bitter als album van de maand en drie Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd en daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan, in het tweede uur volgen nog twee duetten, maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

0: Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf grunge folk music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tambourijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer.
1: I'm

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The West Side Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More More More verscheen in juni al als single.

0: Constantine LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot een relatiebreuk. In de nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

0: Terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lange en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst.
1: Am I

Een uitstapje naar Ierland, want de Merry Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Paddywhackery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand en dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandy Carlisle, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

Puur traditionele country nu. Een hartzeer ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het A Little Cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse countryrockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne countrypop, in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Elisabeth Hope komt uit Klazineveen in Drenthe en beschrijft zichzelf als country-Americana-zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Get the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammen. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country-songtitel.

MelVF staat voor Mel Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelde ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. Mel schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het vijfde album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle die-hard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter, Nederlands talent en de twee Lux. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en The High Heat en nog veel meer.

Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen. I got a champagne taste.

0: De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer, en beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs, een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagne smaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.
1: Dit is Crossroads.

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: How Far My Love Travels past bij de klassieke nostalgische country sound waar Kimmy Bitter om bekend staat. Vaak ondersteund door haar band The West Side Twang. Met deze song nemen we afscheid van Kimmy, want volgende week komen we met een nieuw album van de maand.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft, want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from L.A. zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.
2: In my

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan en begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan and the Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde ze in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll, en dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in en in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie drie nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Shields met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter, met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds, het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname, die zo'n Shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP, en in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een Pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Waltzes is rauw, swingend en met een knipoog.

0: It's jazz, man. You wouldn't get it.
1: Kayla Rose kennen we van Stay's single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en meezingrefreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment zolang het weekend duurt. Dit was het tweede uur en daarmee Crossroads voor vandaag. Met Dolly Parton stonden we bij twee duetten stil en met Bob McDill bij drie klassiekers die je waarschijnlijk al jaren meezingt. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren en houd het country.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug. Met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

about you. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.